Francisco Max Po'o. Zij is alreeds gerecht aan Francisco Max Po'o. Arant Jotje gaf in Gil, zij is mag. Zij stepa li tenamit San Pedro Karcha. Toch kwam ze al is gewoon kapal. Ze kreeg al iets utamre, is kalepal. Ze roel ekoin. Saludos para Doña Marta también allá en San Juan, Zacatepeque, es el baile del barrilete.